Ik ben een rentier, ik hef je tiet. Maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip tobak.

Mi nichte is al 15 jaar, er wird dünn als een Glockenstrang. E moeder, wat mijn zuster is, is door over nicht bang. Sie zegt, dat kun van ganz alleen, hauptsak, ze is gesund. Ik vier damals ook zo dünn, hüt weegt ze 200 pond.

0: update. Go!
1: An het hek hangen netten, voor de wand blikten haai. Aan de deur.

rentier, ik heb je tiet, maar het vreugde zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, een pip tobak, alie.